0: vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
2: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal.

Wenst u zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

0: Dat vind ik nou toch straf, hè? Weet je dat onder de 6.8 en onder de 7.5 exact hetzelfde klinkt? Allee, dezelfde leekjes. Met een hele goede klank. Toch raar, hè?
1: Maar dat is al het weer Stereo FM, zotteke.

0: Het is 5:00. Dit is het regionale nieuws.
1: De marktkramers van de Turnhoutse zaterdagmarkt zijn normaal iedere zaterdag te vinden op de grote markt in Turnhout. Maar tijdens de augustus voor moeten ze noodgedwongen uitwijken, omdat er dan 60 kermisattracties staan op en rond het marktplein. De zaterdagmarkt verhuist daarom op 8, 15 en 22 augustus naar het Warandeplein. Op 15 augustus organiseren de marktkramers dan weer een kermisactie. Bezoekers van de markt kunnen er aan het rad draaien en mooie prijzen winnen. De marktkramers hopen zo de klanten te overtuigen om mee de beperkte verplaatsing naar het Warandeplein te maken. Op woensdag 12 augustus kunnen jonge sportievelingen terecht op het speelterrein in de Heggestraat in Reetjieg, want daar vindt dan de Fikfak buitenspeeldag plaats. Deze keer staat die in het teken van de Olympische Spelen. Kinderen kunnen er van 13 tot 17 uur gratis komen sporten en spelen. En vanaf 25 augustus veranderen verschillende verkeersroutes in de Turnhoutse binnenstad. Aanleiding daarvoor de start van de werken in de Warandestraat en de invoering van de eerste fase van het circulatieplan Binkenstad bereikbaar. Met de start van de werken treden ook verkeersfilters in de Begijnenstraat, Begijnendreef, Vianenstraat en Korte Vianenstraat in werking. Dat betekent dat de automobilisten op verschillende plaatsen aangepaste route moeten volgen. Er is een routeplanner beschikbaar op binkenstadbereikbaar.be. Zo ontdek je eenvoudig hoe je traject vanaf 25 augustus verandert.

0: is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Jaro, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden. Dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was. En dus werd alles stopgezet. Het tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere hantavirusuitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgende terugmatchen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.

zo dat ijscream, zeg. Een ijscream voor mijn mond. Een stereo FM voor mijn oren. En voor mijn

0: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Jaroog, de 19-jarige jonge man die al 4 maanden in coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is helaas overleden. Dat meldt zijn familie. Artsen hadden na de behandeling vandaag gezegd dat er echt niks meer te doen was. En dus werd alles stopgezet. Het tiener werd 4 maanden geleden het slachtoffer van zwaar uitgaansgeweld. Ons land onderzoekt of luchthavens extra beveiliging nodig hebben tegen drones. Dat gebeurt nadat dinsdag een drone met explosieven werd gevonden op de luchthaven van Leipzig. Defensieminister Franke vraagt advies aan de militaire inlichtingendienst om te investeren in antidronesystemen. Intussen ontkennen de Duitse autoriteiten dat het Oekraïense vrachtvliegtuig munitie aan boord had. Duitse media melden dat eerder wel. De autoriteiten spreken nu van voldoende bewijs voor een aanslagpoging, maar de dader is nog onbekend. Een Frans-Argentijnse toerist heeft positief getest op het Hantavirus. De man reisde vorige maand door Frankrijk en zit nu met zijn familie in isolatie in Spanje. Hij vertoont inmiddels geen symptomen meer. Er is geen link met de eerdere Hantavirus-uitbraak op dat Nederlandse cruiseschip. Dermatologen waarschuwen voor zwemmersjeuk na het zwemmen in meren of rivieren tijdens warme dagen. Want door de hitte zitten er meer wormlarven in ondiep zoet water. Die kruipen in uw huid. De uitslag die je ervan krijgt is niet gevaarlijk, maar vervelend. Snel de zwemkleding uittrekken en grondig douchen helpt klachten te voorkomen. In het voetbal heeft Anderlecht de heenmatch in de derde voorronde van de Europa League gewonnen. Paars-wit versloeg het Griekse PAOK met 0-1. In de Conference League won AA Gent met dezelfde 0-1-cijfers van het Zweedse Göteborg. Volgende week volgen de terugmatchen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af bij maxima tot 25 graden. In het weekend wordt het warmer. Zondag lokaal temperaturen tot 31 graden en zelfs meer. En in de avond of zelfs later namiddag al kans op onweer.

0: Wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike-specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout. Never
4: again! Toch wel, na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
3: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels. En luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
4: Weg met die antenne.
3: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

0: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. He, ik ben niet lumpen.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op Yes.be.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatsje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
5: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweer.

Jim Slater was dat. Impossible, beste vrienden, hier bij Stereo FM. Goedemorgen, welkom op deze vrijdag. Crisscross Amsterdam komt eraan, maar eerst B.O.B. en The Airplanes. Can we

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Husdakbouw wordt husklus.
5: We blijven sterk in platte daken.
6: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
5: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
6: Of kijk op husklus.be.
5: Husklus, sterk in platte daken.
6: En nu ook groots in kleine klussen.
7: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

Alex Warren was dat en de Passenger, beste vrienden. David Guetta hebben we ook gehoord met Memories. En dit is Skrillex met Where Are You Now? Ja, geen idee, we zitten hier gewoon goed hoor.

0: vos schat nu is het genoeg.
1: Maar schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Never
4: again. Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda. DJ

Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

0: dust, all that I adore.
1: Back to the 90s. 1993.

0: de apotheek.
1: Zeg, heb jij ook een stereovaccin? Ik neem de kut al slaap, want ik blijf altijd maar naar Stereo FM luisteren. Ik kan ik niet stoppen, zeg.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
7: Naar mijn scooter en dan op café.
6: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
8: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
9: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden... en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweers.

Ja, I'm a little bit hungry van Doton was dat. Goedemorgen allemaal, 9 uur geweest. Het is vrijdag, thank God it's Friday, zeggen we dan. Laat maar komen, beste vrienden, al die toffe platen. Yeah.

0: maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
0: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
3: Bij Dakwerken Nijens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nijens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennijens.be.

0: Lady Gaga was dat, een applaus, een beetje applaus, dat moet kunnen. Wit Wit Wit was er ook bij met Sweet Little Mystery. En dit is Andy Grammer. It is fine by me, dan is het voor mij ook goed.
1: Je

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop. Never again!
3: Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

0: actiekeuze.
1: Mini prijzen.
0: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes.
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes. 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijkenvorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouw. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: U wil bouwen of verbouwen?
3: Stissus, waar blijven die pannen?
2: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
3: Alle Stissus, doe eens voort, jong!
2: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
3: Stessens, telefoon!
4: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
2: www.dakwerkenstessens.be.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maxima 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden... en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweers.

Ja, dat zullen er wel eens meerdere gedaan hebben, zeker. Shout-out to my ex van de Little Mix. Je luistert Stereo FM, goedemorgen. Op deze vrijdag, Billy, zometeen, Gimme the Knife. En deze Elijah Tufati en Tom Dice.

0: Sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Hustklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op hustklus.be.
0: Hustklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
3: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
4: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
5: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
6: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
5: Walbers? Wat?
6: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
5: Dus geen een hete living meer?
6: Juist. Alles blijft cool.
7: En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe.
4: Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

Bulvin was dat met Willy William. En daarvoor de Smith met Panic. Niet te veel paniek, dat komt allemaal dik in orde, beste vrienden. Dit is Wiz Khalifa. See you again met Charlie Puth.

0: Withcam was dat, van The Kingdom of Fear. En wij hebben ondertussen zometeen Icona Pop voor je met Charlie X, I Love It. En Ed Sheeran is erbij met I See Fire. Ja, dat hebben ze genoeg gezien in Frankrijk en Spanje.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

0: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Oh schat, nu is het genoeg.
5: Maar schatje toch.
4: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
6: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
4: Salon, kast of boxspring.
6: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
4: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
6: Alles aan echt betaalbare prijzen.
4: En superkwaliteit.
6: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstoks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
4: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
6: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
4: Open op zondag, maandag gesloten.

0: Dag Jacqueline.
1: Amai, je ziet er zo goed uit.
2: Ja, ik heb een gezichtscorrectie laten doen. Zeg maar, jij ziet er ook goed uit, hè?
0: Ja, maar ik luister altijd naar Stereo FM, hè.

0: dat is geen brul, hè. Ha, en hier, dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
2: Barbecue zonder goede drank?
3: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaalbieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
8: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
9: In de Brusselse gemeente Schaarbeek woedde gisteravond een zware brand in een opslagplaats vlakbij station Brussel-Noord. De brandweer was massaal ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. Er werd een tijdje een veiligheidsperimeter ingesteld. De politie vroeg omwonenden en voetgangers om strikt uit de buurt te blijven. Voorlopig zijn er geen gewonden gemeld en de oorzaak is onduidelijk. Bij een zwaar verkeersongeval in de Oost-Vlaamse fusiegemeente Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht is een dode gevallen, zegt het parket. Twee auto's botsten er frontaal op elkaar, twee andere inzittenden raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van de klap. De olievlek voor de kust van Oman is na het vastlopen van een olietanker uitgegroeid tot een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Milieuorganisatie Greenpeace vreest een enorme ecologische ramp voor de lokale koraalriffen, zeedieren en vogels. De tanker maakt vermoedelijk deel uit van de illegale Russische schaduwvloot. Ons land stevend volgende week mogelijk af op een nieuwe hittegolf. De vorige eindigde pas gisteren na 8 dagen, omdat het kwik in Ukkel voor het eerst weer onder de 25 graden zakte. Het zou pas de 3e keer zijn sinds het begin van de metingen dat we 3 hittegolven in 1 jaar krijgen. De weersverwachting voor vandaag. Dan wisselen zon en wolken elkaar af, maximaal 25 graden. Het weekend wordt opnieuw warmer, morgen 8 à 29 graden... en zondag lokaal temperaturen tot 31 graden. Tegen de avond kans op onweers.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Never
2: again! Toch wel! Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koel-vriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014-323-646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
2: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
3: Weg met die antenne.
2: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar alleen, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Slimmer shoppen, minder betalen.
4: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
5: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
4: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
5: Waarop wacht je nog?
4: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
5: Maxi-keuze.
4: Mini-prijzen.
5: Yes! 10 winkels in België en nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
4: En op yes.be.
6: Goeiejoei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
7: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
6: Nee. We bellen Nevenplastics.
7: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
6: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
7: En ramen?
6: Yep, in PVC of aluminium.
7: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
6: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
7: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: En het zonnetje in uw radio. En ook al zou het regenen, het klinkt toch altijd zomers op Stereo FM.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Ah, wel François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
6: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
7: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
8: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
9: De marktkramers van de Turnhoutse zaterdagmarkt zijn normaal iedere zaterdag te vinden op de Grote Markt in Turnhout. Maar tijdens de augustus voor moeten ze noodgedwongen uitwijken, omdat er dan 60 kermisattracties staan op en rond het marktplein. De zaterdagmarkt verhuist daarom op 8, 15 en 22 augustus naar het Warandeplein. Op 15 augustus organiseren de marktkramers dan weer een kermisactie. Bezoekers van de markt kunnen er aan het rad draaien en mooie prijzen winnen. De marktkramers hopen zo de klanten te overtuigen om mee de beperkte verplaatsing naar het Warandeplein te maken. Op woensdag 12 augustus kunnen jonge sportievelingen terecht op het speelterrein in de Heggenstraat in Reetjeeg, want daar vindt dan de Fikvak buitenspeeldag plaats. Deze keer staat die in het teken van de Olympische Spelen. Kinderen kunnen er van 13 tot 17 uur gratis komen sporten en spelen. En vanaf 25 augustus veranderen verschillende verkeersroutes in de Turnhoutse binnenstad. Aanleiding daarvoor de start van de werken in de Warandestraat en de invoering van de eerste fase van het circulatieplan Binkenstad bereikbaar. Met de start van de werken treden ook verkeersfilters in de Begijnenstraat, Begijnendreef, Vianenstraat en Korte Vianenstraat in werking. Dat betekent dat de automobilisten op verschillende plaatsen aangepaste route moeten volgen. Er is een routeplanner beschikbaar op binkenstadbereikbaar.be. Zo ontdek je eenvoudig hoe je traject vanaf 25 augustus verandert.

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: Oh, schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame@stereofm.be.

0: het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tielen. Kijk op verlo.be.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer, de specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: Nee, joh.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens vlucht, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
8: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
7: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
8: Ramenhal?
7: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
8: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
7: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
8: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
7: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
9: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
10: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
11: Het parket van Verviers bevestigt dat er wel degelijk een onderzoek loopt naar voyeurisme op het stopgezette Calier-kamp in Plombières. De 54-jarige verhuurder van het kampterrein is opgepakt. Volgens het laatste nieuws kon de man de leiding begluren via een dubbele wand of spiegel, maar dat wil het parket voorlopig niet bevestigen. In de zaak rond het overleden jongetje van 7 uit Merchten verschijnen vandaag 3 verdachten voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim, de oom van het kind van moord. Het parket geeft straks meer uitleg. De 3 verdachten zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Steeds minder jongeren starten meteen met een vaste baan, blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta. Het gaat om het laagste aantal in 5 jaar tijd, goed voor amper een 0,5% van alle nieuwe contracten. In Parijs start maandag het Europees kampioenschap zwemmen, waar 9 Belgen aan deelnemen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk, die op het vorige EK goud, zilver en brons pakte. Ook Florine Gaspard en Lucas Hanvo komen in actie. De organisatie van de Ronde van Spanje moet de voorlaatste etappe aanpassen na een aardverschuiving op het parcours. Een van de beklimmingen wordt geschrapt en vervangen, maar de afstand van 187 kilometer en de moeilijkheidsgraad blijven dezelfde. De Vuelta start op 22 augustus. Het weer, veel zon, maxima tot 26 graden. Morgen een paar graden warmer, tot zo'n 28 graden. Zondag stijgt het kwik tot 30 graden of meer, waarna het begin volgende week weer wat afkoelt.

Macklemore is Kyler Gray. Glorious op jouw radio tot 1:05. Goedenamiddag, het is vrijdag vandaag, 7 augustus. 1-4 radio. Bij stereo, met Topic en Sari Papi. Opgenomen met Becky G in de hitparade. We hebben Rudy Mantle in L.I.R. met Waiting All Night. En ook Wham, Wake Me Up Before You Go Go komt eraan. Dit is Enrique in de Rige Iglesias. Escape.

0: complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
2: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
1: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
2: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
1: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
3: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

heeft toch een sterke plaat uit 13 van Ella Eyer in Rudimental met Waiting All Night. Een hele goede namiddag op 106.8 en 107.5 FM in de Kempen. En verder buiten en op stereofm.be hoor je ons overal ter wereld. Calvin Harris, zo dadelijk Summer, hier nog eens Fnauw en Gelut met The Hard Way.

Larry Papi, Dope Ik en Wiki G samen in de hitparade deze dagen. En Calvin Harris en Summer daarvoor, de zomerplaat uit 14 nog eens. En daar is Florence Welsh samen met The Machine, Florence and the Machine, A Ship to a Wreck.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retischebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Kijk eens! Nee, dat is geen brul, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè! En wacht! Hela, doe dat maar eens na, hè! Dat is puur vakmanschap!
2: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lump, hè.
2: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
5: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
4: Walbers? Wat?
5: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
4: Dus geen een hete living meer?
5: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.

Van Black Velvet keerden wij nog eens terug naar 1990 met de Lana Miles bij Stereo FM. In Love Today van Mika daarvoor naar 2007. Op naar 2 met straks Bestil, ook Jolepa komt eraan. Dit is Keisha, Take It Off.

0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Slimmer shoppen. Minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
0: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
0: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
0: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
0: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
2: Barbecue zonder goede drank?
1: Dat is zoals een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder couranten spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
1: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
6: Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Het parket van Verviers bevestigt dat er wel degelijk een onderzoek loopt naar voyeurisme op het stopgezette Calier-kamp in Plombières. De 54-jarige verhuurder van het kampterrein is opgepakt. Volgens het laatste nieuws kon de man de leiding begluren via een dubbele wand of spiegel, maar dat wil het parket voorlopig niet bevestigen. In de zaak rond het overleden jongetje van 7 uit Merchten verschijnen vandaag 3 verdachten voor de onderzoeksrechter. De moeder en haar vriendin worden verdacht van schuldig verzuim, de oom van het kind van moord. Het parket geeft straks meer uitleg. De 3 verdachten zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Steeds minder jongeren starten meteen met een vaste baan, blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta. Het gaat om het laagste aantal in 5 jaar tijd, goed voor amper een 0,5% van alle nieuwe contracten. In Parijs start maandag het Europese kampioenschap zwemmen, waar 9 Belgen aan deelnemen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk, die op het vorige EK goud, zilver en brons pakte. Ook Florine Gaspard en Lucas Hanvo komen in actie. De organisatie van de Ronde van Spanje moet de voorlaatste etappe aanpassen na een aardverschuiving op het parcours. Een van de beklimmingen wordt geschrapt en vervangen, maar de afstand van 187 kilometer en de moeilijkheidsgraad blijven dezelfde. De Vuelta start op 22 augustus. Het weer veel zon, maxima tot 26 graden. Morgen een paar graden warmer, tot zo'n 28 graden. Zondag stijgt het kwik tot 30 graden of meer, waarna het begin volgende week weer wat afkoelt.

Gisteren het is jouw muziek, Lady Lynn, I Don't Wanna Dance, was een cover op een liedje van Eddie Grant in 2009. Werk van hier, 6 over 2 intussen, The Bows zijn Magnetic, uit de Charts, die hoor je dit uur. Ook Gillandus, No Money, en Billy Joel, bijvoorbeeld met We Didn't Start the Fire. Het was een zomerplaat in 89. En nu nog eens de zomerhit 2012 van Skrillex met Bang Rang.

0: Mos schaut nicht genug.
1: Mos hat je toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. Never
4: again. Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leeuwse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots met Reggie featuring Linda.

ongelooflijk 10 jaar achterom met Galantis, Zweedse DJ Duo en No Money hier op Stereo FM. Zo dadelijk Angel, Shiggy uit zijn jonge jaren komt er nog eens aan. Dit is The Script intussen met Rain. Woke up.

Lunchen van Muziekhuis luister je Stereo FM met de Bauza Magnetica The Charts en Angel van Shaggy daarvoor nog eens. Goedemiddag, jouw muziek, The Bath Touch. Dit was de commerciële doorbraak in 2000 voor Bloodhound Gang.

0: bij nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
4: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
3: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
4: Of kijk op husklus.be.
3: Husklus, sterk in platte daken.
4: En nu ook groots in kleine klussen.
5: Ga je trouwen?
6: Ben je verliefd of verloofd?
5: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw en verlovingsringen.
6: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
5: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
6: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
5: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
7: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

Wanna Have Sex on the Beach. Dat was de Nederlandse Teaspoon in 1993 in de zomertijd. Met Lose My Breath en Destiny's Child daarvoor naar 2004. Op naar 3 met zodanig Echo Schmidt en Cool Kids. We hebben ook Justin Bieber, Blood Pop met Friends. Dit is Magic in Roots. Tot zo.

ik ben Don Frederico. Die baas van die mafia. En ik heb gezegd tegen mijn personeel. Zij moeten die mensen meer schrik aanjagen. Zodat ze niet meer luisteren naar Stereo FM. En terug meer pizza eten.

Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen wit, rood

0: en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
4: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
3: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
4: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
3: Blijft er dan geen chaos achter?
4: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
5: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
3: Onze rommel, hun zorg.
5: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
6: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona Zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona Zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen. Het is 3:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Het parket van Verviers bevestigt dat er een onderzoek loopt naar voyeurisme op het stopgezette KLJ-kamp in Plombières. De 54-jarige verhuurder van het kampterrein is opgepakt. Volgens het laatste nieuws kon de man de leiding begluren via een dubbele band of spiegel, maar het parket wil voorlopig niks bevestigen. In Duitsland is de Veiligheidsraad in spoed bijeen na de vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar precies is besproken is geheim. Vorige week werd het onbemande toestel ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het terreuronderzoek is aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een 14-jarig meisje omgekomen na een val tijdens een bergtocht, meldt de reddingsdienst. Het tiener gleed uit en stortte voor de ogen van haar ouders 90 meter diep. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat in de regio op vakantie was. Op de eilandengroep Spitsbergen ten noorden van Noorwegen zijn 13 dode rendieren aangetroffen. De doodsoorzaak is een compleet raadsel voor de onderzoekers, omdat het uitzonderlijk is dat zo'n grote groep dieren tegelijk sterft. De bevolking wordt nu gevraagd om waakzaam te zijn en nieuwe kadavers meteen te melden. Daar krijgen we het zon, maximaal tot 26 graden. Morgen een paar graden warmer, tot 28. Zondag stijgt het kwik al tot 30 graden, waarna begin volgende week enkele graden afkoelt. Maar naar het midden van de week wordt het weer opnieuw warmer.

Australische Sia met de Chandelier. 14 tot 5 minuten over 3. Goedenavond. Bibi Rexha met New Religion. Dit uur bij ons ook The Cooks en She Moves in Her Own Way. Zelfs Lee Roux zo dadelijk met Sleep. En nu de debuut van James Blunt. You're Beautiful.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Hallo? Hallo? Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
7: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
8: Weg met die antenne.
7: Voortaan jouw muziek via internet en wifi.
8: Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.

bijzonder mooie plaat van The Kooks blijft het, hè? 2006, She Moves in Her Own Way hier op de radio. Jouw Yester Play met zo dadelijk Cascada, Evacuated Dance Floor nog eens in uw naar 2020. Die zomertijd met jou 685 en Jason Derulo met Savage Love.

veel lekkere songs, zoals dat hoort. Bibi Rexha en Feukless met New Religion uit de charts. En EVQA to Dance For, dat was Cascada, 2009 daarvoor. Dit is Stereo, bijna 3:30, Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad.

0: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
1: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
0: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
1: Walbers? Wat?
0: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
1: Dus geen eten living meer?
0: Juist. Alles blijft. Blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be. En ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel couranten als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw cota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken.

The Adventures of Stevie V met Dirty Cash, Money Thoughts, een debuut in 1990. En voor Rus en A, Bob Taylor, Déjà Vu, bijna 4 uur, straks Stefan. Vrijdagavond in, met jouw muziek. Ik heb nog Berre met Running, ook Florida, Wild Wands. En dit is Robin Schulz in duet met James Blunt en OK.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u.

0: Klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
1: Floravie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
2: Kijk eens! Nee, dat is geen brol, hè! Ha, en hier! Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
3: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
2: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet loempe.
3: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
2: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be.
4: Haha. Ah, wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
5: Naar mijn scooter en dan op café, hè.
4: Maar allee. DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
6: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, date bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
7: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: In Merchtum houden de politie en het parket een nieuwe huiszoeking en het onderzoek naar de dood van het 7-jarig jongetje. Zijn verwondingen wijzen op ernstige kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en haar vriendin voor schuldig verzuim. Beiden waren al bekend bij de politie. In Duitsland is de Veiligheidsraad in spoed bijeengekomen na de vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar precies is besproken is geheim. Het onbemande toestel werd afgelopen dinsdag ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Er loopt een onderzoek naar terreur. Mark van Bommel is officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander begon zijn persconferentie opvallend in het Frans. Hij wil de nationale ploeg naar successen leiden in de Nations League en op het EK over 2 jaar. De Rode Duivels spelen trouwens op 25 september hun eerste wedstrijd onder Van Bommel tegen Italië. Vanmiddag toch wat zon, maar ook wat wolken, zo'n 25 graden. Morgen wordt het warmer met 28 graden en zondag stijgt het kwik tot 31 graden. Begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm tot zelfs heet.

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatsje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.
1: Heusdakbouw wordt heusklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Heusklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op heusklus.be.
1: Heusklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
4: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
3: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
4: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
3: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
5: Never again!
6: Wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ

0: Oei, oei, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. Yes!
3: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
3: Slimmer shoppen, minder betalen.
1: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
3: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
1: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
3: Waarop wacht je nog?
1: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
3: Maxi-keuze.
1: Mini-prijzen.
3: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
1: En op yes.be.
4: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4.

0: Het licht is sneller dan het geluid. En daarom zien de mensen er intelligent uit. Totdat je zo het spreken, hè. Maar ja, in mijn geval is dat omgekeerd, hè. Verstaan?
1: Nee.
0: Maar luister het allemaal voort naar Stereo FM, zeg.

0: bouwen.
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens voort, Jan.
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon.
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Ah, oh schat, nu is het genoeg.
4: Maar schatje toch.
3: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
5: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
3: Salon, kast of boxspring.
5: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
3: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
5: Alles aan echt betaalbare prijzen.
3: En superkwaliteit.
5: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
3: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
5: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
3: Open op zondag, maandag gesloten. Zeg, wat doe

0: We met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon. De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
1: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
2: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
3: Het is 5:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: In Merchtum houden de politie en het parket een nieuwe huiszoeking en het onderzoek naar de dood van het 7-jarig jongetje. Zijn verwondingen wijzen op ernstige kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en haar vriendin voor schuldig verzuim. Beiden waren al bekend bij de politie. In Duitsland is de Veiligheidsraad in spoed bijeengekomen na de vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar precies is besproken is geheim. Het onbemande toestel werd afgelopen dinsdag ontdekt vlakbij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Er loopt een onderzoek naar terreur. Mark van Bommel is officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Nederlander begon zijn persconferentie opvallend in het Frans. Hij wil de nationale ploeg naar successen leiden in de Nations League en op het EK over 2 jaar. De Rode Duivels spelen trouwens op 25 september hun eerste wedstrijd onder Van Bommel tegen Italië. Vanmiddag toch wat zon, maar ook wat wolken, zo'n 25 graden. Morgen wordt het warmer met 28 graden en zondag stijgt het kwik tot 31 graden. Begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm tot zelfs heet.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
2: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
3: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
3: Wie?
2: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
3: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
2: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
3: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
2: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
5: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
6: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
7: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
6: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
7: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
6: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

0: barbecue zonder goede drank? Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Never
1: again. Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank.

Ontwerpen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert Koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe.

Als het vakantie is, dan doe ik niks. Niks, hè? Ik zit gewoon in mijn hof en de radio staat op Stereo FM. En een goede cocktail. Oh.

0: komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
3: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met je looprekske?
1: Naar mijn scooter en dan op café.
3: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, dicht bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Welkom bij Flora V. De naam zegt het al. Flora en V. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora V staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
6: Flora V brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
7: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en catering.

0: rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische Baan 139, Industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Het is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrij onder voorwaarden, meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbaten van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zetten de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs, meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt vandaag nog voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid, maar dat moet nog voor 100% worden uitgemaakt. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar, meldt de VN. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder, komt door de extreme hitte en droogte. En de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgende energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. De jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. In Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeerden meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon, maximaal 26 graden. Morgen nog wat warmer, 28 graden, maar zondag lokaal 1 tot 32. Ook begin volgende week blijft de zon volop schijnen en blijft het warm, tot zelfs tropisch warm.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
0: Yes!
2: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
2: Slimmer shoppen, minder betalen.
0: Kom naar Yes en ontdek een wereld vol verrassende deals.
2: Van trendy keukenaccessoires tot glitterende partyspullen.
0: Koken, wonen, genieten, feesten, spelen, knutselen.
2: Waarop wacht je nog?
0: Shop slimmer. Kom naar Yes voor de beste prijzen. Yes!
2: Maxi-keuze.
0: Mini-prijzen.
2: Yes! 10 winkels in België. En nu ook Yes Rijke Vorsel in het Brebos winkelcentrum.
0: En op yes.be.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma ProtectCoat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: Never again!
3: Toch wel. Na 20 jaar keert Geronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda, DJ Wout, DJ Ghost, DJ Frank, DJ Jan en vele anderen.

Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatsje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
3: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: Barbecue zonder goede drank?
6: Dat is wel een zwembad zonder water. Bij drankenhandel Klaverblad vind je zomerse wijnen, een steeds vernieuwend gamma speciaal bieren, cocktails en zowel courante als minder courante spirits. En ja, wij weten perfect wat bij jouw quota los past. Privéfeest of buurtbarbecue? Wij leveren aan huis en verhuren tafels, stoelen en tapinstallaties. Horecaleveringen? Dat doen we snel, betrouwbaar en op maat. Drankenhandel Klaverblad, Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen. Goed geschonken. Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
7: De gemeente Beersen roept inwoners op om extra aandacht te besteden.

aan de preventie van ratten en muizen. De dienst Groen en Wegen kreeg de voorbije weken verschillende meldingen van ratten, vooral op privéterreinen. Volgens de gemeente Beerse heeft dat vermoedelijk te maken met de warme omstandigheden, waardoor de dieren op een andere manier op zoek gaan naar voedsel. Meer informatie ook op beerse.be. In het centrum van Turnhout rijdt de laatste dagen een scanwagen rond. Die wordt voorlopig ingezet voor testdoeleinden. De effectieve parkeercontroles gaan pas in het najaar van start. De invoering van de scanwagen in Turnhout maakt deel uit van het vernieuwde parkeerbeleid dat eerder dit jaar in werking trad. Sindsdien geldt in het volledige stadscentrum een betalend parkeerregime. Alleen bewoners die beschikken over een geldige bewonerskaart kunnen onder bepaalde voorwaarden gratis parkeren. Nu, wanneer de digitale controles later dit jaar beginnen, zal de scanwagen automatisch nagaan of voertuigen correct geparkeerd staan. En dus boetes uitschrijven als het nodig is.

0: Mos schat nuist genoeg.
1: Mos schatje toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelf er nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Goeie, ons huis kraakt, trekt en piept.
8: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
7: Nee. We bellen Nevenplastics.
8: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
7: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
8: En ramen?
7: Yep, in PVC of aluminium.
8: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
7: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
8: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische Baan 139, Industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit. Never again.
1: Toch wel. Na 20 jaar keert Veronica's Dance Night nog één keer terug naar de Leelse Bergen. Op vrijdag 18 september gaan we back to the roots. Met Reggie featuring Linda.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de vier toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic, klaar voor elke zomer.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin, zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op
4: en jij kan weer ademen.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, hoog blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissus, doe eens vlucht, Jan.
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stissus. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
6: Stessens, telefoon!
7: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be.
8: U wenst uw zaak of vereniging kenbaar te maken aan veel luisteraars? Adverteer op 4 frequenties tegelijkertijd en verhoog zo je omzet. Want uw reclame wordt gehoord op deze radio. Mail reclame at stereofm.be.
9: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: Opletten als je morgen de weg op gaat, want vanaf 6 uur morgenochtend start de politie alweer eens met een flitsmarathon. Er wordt 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. Er worden veel mobiele ploegen ingezet. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Bij de vorige flitsmarathon in april werden 1,3 miljoen bestuurders gecheckt. 40.000 reden te snel. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberattack bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Bij de cyberattack werden mogelijk gegevens van klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor verdachte mails en telefoontjes.

In Overijse, Vlaams-Brabant zijn vier mannen een huis binnengedrongen. Eén had zich als politieagent voorgedaan. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door bewakingscamera's. Iemand raakte gewond en er zou ook niet echt veel gestolen zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. Voor de eerste keer is er in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Dat zegt het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen. Het virus wordt door muggen overgedragen op paarden en mensen. Vaak voelen die daar niks van, maar in sommige gevallen kan het wel leiden tot ernstige klachten. Er is ook geen weet van mensen die in ons land ooit met het virus besmet zijn. Eén ding is zeker, paarden kunnen het niet naar mensen overdragen en mensen ook niet op mensen. Wielrennen dan, de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de zevende etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim 1 minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longoborgini eindigde derde. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot 14 graden, morgen veel zon, 28 graden. Zondag nog warmer, 31 graden. Begin volgende week blijft het warm met heel veel zon.

0: Ben je op zoek naar een origineel moederdagcadeau? Op zaterdag 15 augustus organiseert koffiehuis IJssalon Josephientje een spetterend moederdag-event. Vanaf 9 uur kan je aanschuiven aan een uitgebreide ontbijtbrunch met een waaier aan zoete en hartige lekkernijen, aangevuld met heerlijke extra's uit Josephientjes keuken. Om 15 uur start de Moederdag Bingo met een prijzenpot ter waarde van €4.500, waaronder een superronde met hoofdprijzen als een droogkast, wasmachine en koelvriescombinatie. Reserveer nu uw plaatsje. Info en reservatie www.josephientje.be of bel 014 323 646. Koffiehuis IJssalon Josephientje wenst alle mama's alvast een fijne moederdag toe. Droomt u van een prachtig zwembad waarin u elke dag kunt genieten? Maak uw waterdroom werkelijkheid met Melona zwembaden. Van een stijlvol design en de nieuwste technologie tot ultiem comfort en een perfecte afwerking. Bij Melona zwembaden bent u verzekerd van topkwaliteit en uitstekende service. Heeft u dringend een herstelling nodig? Ons ervaren team staat snel voor u klaar. En met onze professionele opstart- en overwinteringsservice is uw zwembad elk seizoen perfect verzorgd. Melona zwembaden, uw partner voor zorgeloos zwemplezier. Bezoek vandaag nog www.melonazwembaden.be en ontdek alles voor uw zwembad. Melona zwembaden, waar kwaliteit, service en zwemplezier samenkomen.
1: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
2: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
3: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
2: Wie?
1: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
2: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
2: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
4: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.

0: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
2: Bij Dakwerken Nuyens hebben we alles in huis om jouw dak weer in topconditie te krijgen. Van hellende daken tot platte daken. Wij hebben de expertise om elk type dak te repareren, te renoveren of te vervangen. We zorgen ook voor de afwerking en isolatie van jouw zolder, zodat je optimaal kan genieten van extra leefruimte. Maar daar stopt het niet. Dakwerken Nuyens is ook gespecialiseerd in gevelbekleding, zink- en koperwerken en de bouw van prachtige eiken bijgebouwen. En als je te maken hebt met asbest, kan je op ons rekenen voor een veilige en geregistreerde verwijdering. Ga voor vakmanschap en kwaliteit en kies voor dakwerkennuyens.be.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: Wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op husklus.be.
0: Husklus. Sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Ah wel, François, waar ga jij naartoe met uw looprekske?
3: Naar mijn scooter en dan op café.
2: Maar allee, DLN Mobiliteit op de Diestseweg 194 in Geel, hè, die zorgt ervoor dat je mobiel blijft. Fabiola en Evita die helpen u graag met scooters, rolstoelen, rollators, thuishulpmiddelen, bandages, steunkousen en nog veel meer. Met alle vragen kunt je altijd bij DLN terecht. Oh, en ook voor onderhoud en herstellingen. Of gewoon wat extra lucht in je scooterbanden.
4: DLN Mobiliteit. Persoonlijk advies, deed bij huis en onderweg in Geel. Bel 014 89 13 76 of bezoek dlnmobiliteit.be.
5: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
6: Zit uw radio vast in de vorige eeuw?
7: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
8: Weg met die antenne.
7: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd en overal dichtbij.
9: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
10: Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Seva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomer weer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.

0: Het is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomer weer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.

0: Zeg Joke, hoeveel ijsblokjes hebben we nog?
1: Ik denk toch 1 kilo of 8.
0: Oei, dat moeten we erbij bestellen, gunnen. In de zomer wil ik genieten van veel cocktails, hè, terwijl ik aan het luisteren ben als Stereo FM.

0: is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Vanaf morgenochtend 6 uur houdt de politie een nieuwe flitsmarathon. 24 uur lang controleren de federale en lokale politie intensief op de snelrijden. De snelrijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van zware verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantgegevens opgedoken op het dark web na de grote cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer Bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat logistieke bedrijf. Ze waarschuwen hun klanten al voor mogelijke diefstal van e-mailadressen en telefoonnummers en adviseren om extra waakzaam te zijn voor phishing. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal start op dit moment het nieuwe competitieseizoen, want landskampioen Club Brugge heeft de competitie afgetrapt met een thuismatch tegen promovendus KV Kortrijk. Dit seizoen gaan er ook enkele nieuwe ingrijpende regels in. Ja, de play-offs en play-downs die verdwijnen volledig en daardoor zullen er in totaal minder wedstrijden op het programma staan. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot 14 graden. Morgen volgt een zonnige dag met maxima tot 28 graden. Zondag wordt het met 31 graden lokaal nog warmer en ook begin volgende week houdt het na zomer weer aan. Het ziet er naar uit dat we alweer op weg zijn naar een nieuwe hittegolf.

0: radio vast in de vorige eeuw?
1: Laat het oude radiotoestel met antenne eindelijk op pensioen gaan. Geen gekraak meer, geen geschuif meer met die antenne alsof je contact zoekt met Mars. Haal een internetradio in huis bij een van de bekende elektrowinkels en luister kraakhelder naar de online stream van Radio Noorderkempen en Stereo FM.
0: Weg met die antenne.
1: Voortaan jouw muziek via internet en wifi. Radio Noorderkempen en Stereo FM. Altijd een

0: is in de winter vroeg donker, hè, Bolleke.
1: Zullen we eens wat vroeger gaan slapen, hè? Hè? Hè?
0: Ga jij dan al maar om het bed op te warmen. Ik blijf hier nog wel luisteren naar Stereo FM.

Zeg, joh, hoe heet is dat nou, zeg. Ik zweet gek met de pletter. En goed dat Stereo FM mij nog wat kan afkoelen.